Waar komt hij uit weer? In een tijd van de keizer. Per staat de charlatan en valse magistraat volle feesten. Met een deftige beurt.